so in love that it hurts so bad. Danny Kaye, Jacaranda FM. Loving your messages coming through on 084 850 0942. 26 minutes past 9 on your number one feel good station, Jacaranda FM. Soveel motivering van almal van julle wat deelkom vanoggend. Baie dankie vir julle boodskappe. Hou aan stuur. Ek lees dit nou. Môre.

0: Your number one feel good station.
1: Feel good
2: station.
3: Oh, it's the best. I love my day.
0: Jacaranda FM.
4: Ik vind nog mijn voeten.